0: start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9to5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor

Het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer, hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer. 'S Middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
3: Thuis, in je regio.
0: WOS.

0: start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. En dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP.

kopie. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: met Tim en Luc. W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok en in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De WOS Dagstart. Oh, vroeg uit de veren. En op weg naar je werk. De

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

disco. It ain't no country club either.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.
2: I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: heerlijke nieuwe dag. Start je het best met de WOS.
1: I know that this could hurt me bad.

0: 10.
1: Wakker met Tim en Luc.
0: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt ter 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De WOS dagstart. Oh, vroeg uit de veren.
4: En op weg naar je werk.
0: De

Dit is het WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de

0: Grote Woerdlaan geldt eenrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzanden kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzanden is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
1: WOS.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Maassluis zoekt een nieuwe stadsdichter voor de jaren 2027 en 2028. Inwoners van 18 jaar en ouder kunnen zich tot en met 16 september kandidaat stellen. De opvolger van de huidige stadsdichter Cedric Mutchell wordt eind september gekozen. Kandidaten moeten 2 gedichten insturen, 1 daarvan moet over Maassluis gaan. Tijdens een verkiezingsavond dragen geselecteerde kandidaten hun gedichten voor, waarna een jury de nieuwe stadsdichter kiest. Losliggende tegels zorgen op meerdere plekken in de regio voor gevaarlijke situaties. Volgens boswachter Helene Verduin speelt de langdurige droogte daarbij een belangrijke rol. Het zand onder de tegels kan door droogte veranderen in stof en daarna bij flinke regen wegspoelen. Daardoor kunnen stoepen en fietspaden instabiel worden en tegels losschieten. In onder meer Westland en Maassluis zijn problemen gemeld. Bewoners wordt geadviseerd losse of verzakte tegels bij hun gemeente te melden. Dan sportnieuws. De 17-jarige autocoureur Rosanne den Drijver uit Naaldwijk is uitgenodigd voor de rookie-test van de F1 Academy. Tijdens die test worden vrouwelijke racetalenten beoordeeld voor een mogelijke plek in de internationale raceklasse. Den Drijver debuteerde dit seizoen in de Formule 4 en won 2 races in het Nordic 4 kampioenschap. Een plek in de F1 Academy in 2027 is nog niet zeker. Tijdens de test in het Spaanse Navarra wil ze zich bij de teams in de kijker rijden. Dan nog het weer. Waar deze ochtend begon met zo'n

0: 14 graden. Krijgen we in de loop van de dag temperaturen tot wel 24 graden. Die gaan we krijgen met de zon die achter een paar wolken zit. En verder wordt het vannacht zo'n 17 graden. Morgen eigenlijk ongeveer hetzelfde weer. Dan ook 24 graden met hier en daar wat bewolking. En verder krijgen we zowel vandaag als morgen te maken met windsnelheden van zo'n 14 km per uur. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
1: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
3: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
2: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
4: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Europa, dus, het is gewoon mooi. Maar het is gewoon jammer.
5: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
2: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
7: Dit is de WOS.
1: Thuis, op je werk en in de auto.

0: Welke mooie klanken van toen komen er uit de jukebox. Je hoort het elke woensdag van 7 tot 9 avonds met Willem Bax. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Maassluis zoekt een nieuwe stadsdichter voor de jaren 2027 en 2028. Inwoners van 18 jaar en ouder kunnen zich tot en met 16 september kandidaat stellen. De opvolger van de huidige stadsdichter Cedric Mutchell wordt eind september gekozen. Kandidaten moeten 2 gedichten insturen, 1 daarvan moet over Maassluis gaan. Tijdens een verkiezingsavond dragen geselecteerde kandidaten hun gedichten voor, waarna een jury de nieuwe stadsdichter kiest. Losliggende tegels zorgen op meerdere plekken in de regio voor gevaarlijke situaties. Volgens boswachter Helene Verduin speelt de langdurige droogte daarbij een belangrijke rol. Het zand onder de tegels kan door droogte veranderen in stof en daarna bij flinke regen wegspoelen. Daardoor kunnen stoepen en fietspaden instabiel worden en tegels losschieten. In onder meer Westland en Maassluis zijn problemen gemeld. Bewoners wordt geadviseerd losse of verzakte tegels bij hun gemeente te melden. Dan sportnieuws. De 17-jarige autocoureur Rosanne den Drijver uit Naaldwijk is uitgenodigd voor de rookie-test van de F1 Academy. Tijdens die test worden vrouwelijke racetalenten beoordeeld voor een mogelijke plek in de internationale raceklasse. Den Drijver debuteerde dit seizoen in de Formule 4 en won 2 races in het Nordic 4-kampioenschap. Een plek in de F1 Academy in 2027 is nog niet zeker. Tijdens de test in het Spaanse Navarra wil ze zich bij de teams in de kijker rijden. Dan nog het weer. Waar deze ochtend begon met zo'n 14 graden,

0: krijgen we in de loop van de dag temperaturen tot wel 24 graden. Die gaan we krijgen met de zon die achter een paar wolken zit. En verder wordt het vannacht zo'n 17 graden. Morgen eigenlijk ongeveer hetzelfde weer, dan ook 24 graden met hier en daar wat bewolking. En verder krijgen we zowel vandaag als morgen te maken met windsnelheden van zo'n 14 km per uur. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
4: De WOS.
5: My name is Abel Tesfaye. Oh.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel. Een aantal daden plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
5: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
4: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor...

0: daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
1: Kijk, het eerste wat je moet doen, ze hebben dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Nou.
0: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij de Ochtendshow. Met de meeste muziek.
4: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: Volg je Tip Ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip Ons-knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Bewoners van het Schanseiland in Maassluis zijn ontevreden over de organisatie van de Furiade. Ze zeggen al jaren overlast te ervaren en vinden dat ze te weinig worden betrokken bij het

0: evenement. Ook zou de organisatie afspraken over communicatie niet goed zijn nagekomen. De stichting Achter de Furiade bestrijdt die kritiek. Volgens de organisatie worden juist veel maatregelen genomen om de bewoners tegemoet te komen. Over de vergunning bestaat ook onduidelijkheid. Bewoners zeggen daar geen inzage in te hebben gekregen, terwijl de organisatie stelt dat de vergunningen en veiligheidsplannen inmiddels rond zijn. Het verbod op het gebruik van oppervlaktewater in Delfland wordt morgen definitief opgeheven. Daardoor mogen onder andere tuinders in het Westland weer water uit sloten halen. Volgens het Hoogheemraadschap zijn de waterpeilen voldoende hersteld. Het verbod gold sinds 5 augustus vanwege de droogte, de lage aanvoer van zoet water en verzilting. De situatie is inmiddels verbeterd, maar de droogte is nog niet voorbij. Er stroomt nog altijd relatief weinig water door de Rijn en er zit nog veel zout in het watersysteem. Sportnieuws, wielrensters Milène de Zoete uit Naaldwijk en Charlotte Kool hebben gisteren het Nover wielerspectakel Naaldwijk gewonnen. De beslissing viel in het laatste onderdeel van de wedstrijd nadat twee duo's nog samen aan de leiding stonden. Kool won uiteindelijk de beslissende eindsprint. Femke de Vries en Amber Kraak werden tweede. Femke, Marcus en Lisa van Bellen eindigden als derde. Vanavond een uitgebreid verslag op BOS TV. Het weer. Vanochtend is het nog bewolkt en kan er wat regen vallen. Vanmiddag is het overwegend zonnig en stijgt de temperatuur naar zo'n 26 graden. De oostenwind is daarbij zwak of matig. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Morgen tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een bui. Later zijn er zonnige perioden, maar ook wolken en is het met zo'n 27 graden broeierig warm.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: van het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder.

0: Alan Clark en This Ain't Gonna Work. Ja, ik hoor je denken, wat is dit nou op deze... Wat is het vandaag? Woensdagochtend. Dit is de WOS, het is 9:03. Ja, en Jeroen meldt zich hier. Niet alleen Jeroen, maar ik denk een vol World Hortus Center in Naaldwijk. Want ja, we moeten even een klein beetje zelfbevlekking doen op deze woensdag. Vandaag is namelijk de officiële opening van het nieuwe WOS-kantoor. Het WOS-studiocomplex. We zijn verhuisd in de afgelopen weken / maanden. Er is een hoop werk verzet. En vandaag zijn we bezig met de officiële opening, die zometeen hier om 9:00 van start gaat. En natuurlijk ben jij daar live bij, want het is niet alleen een uitgebreide droge speech van onze directeur, bestuurder. Nee, er gebeuren nog veel meer dingen. Er zijn een klein beetje optredens zo links en rechts. Dus dat allemaal zometeen hier na het nieuws van 9:00. Maar er gebeurt ook binnenkort iets heel leuks op deze zender.
1: Vanaf 7 september gaat je ochtend... Oh. En een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
5: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
4: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werk

0: besprekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
1: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt. En dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken. En 's winters ook weer in de kou.
0: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is 8:40 op deze woensdagochtend, 26 augustus. Een bijzondere ochtend voor de WOS. En we nemen je graag eventjes mee naar de officiële opening van ons nieuwe onderkomen in Naaldwijk.
3: Is hij actief bij de WOS? Hij heeft zeg maar de carrière ladder beklommen. Een beetje spreekwoordelijk die trappetjes die je hier hebt. Inmiddels heeft hij ze 100.000 keer op en neer gelopen. Hij ziet er ook ontzettend strak uit. Ja. Inmiddels mag hij zeggen dat hij de directeur is. En dat doet hij natuurlijk met heel veel fijne collega's. Dames en heren, geef een warm applaus. Hier is Rob Veeman! Ja, Rob. Nou denkt iedereen natuurlijk dat ze allemaal voor de WOS komen. Maar stiekem komen ze allemaal voor jou.
4: Nee, zeker niet, zeker niet. Maar wel een mooie entree, Peet. Dat is me nog nooit overkomen.
3: Nee, dus, ja, ach, jij wordt natuurlijk altijd wel aangekondigd. Jij kondigt andere mensen aan, maar nou ben jij aan de beurt.
4: Ja, dat is best wel gek.
3: Raar, hè?
4: Ja, maar ook wel leuk.
3: En ik geef die microfoon niet, want nou heb ik de macht.
4: Ja.
3: Hij dat ook altijd.
4: Ik hou hem altijd bij me, dat is regel 1. Hou altijd de microfoon bij me, maar ik ga hem toch voor jou overpakken.
3: Vind je het hartstikke goed? Ja, dames en heren, luister naar zijn woorden. Ja, echt niet. Nou, vooruit. Rob, hij is voor jou.
4: Dank je wel, geef hem een groot applaus. Peet Vermeulen. Wat heerlijk, zo'n ceremoniemeester. Ja, daar klopt er 1 ding alleen niet in je verhaal. Dat is dat fit en in shape. Daar heb ik nog wat meer trappen voor nodig. Maar ik hoop dat dat goed gaat komen. Welkom allemaal. Ook namens mij waanzinnig fijn dat jullie hier allemaal zijn. Vandaag is echt een bijzondere dag voor ons allemaal. Want vandaag gaan we geschiedenis schrijven aan het al 40 jaar bestaan van de omroep de WOS. En het is dus heel mooi dat we dat vandaag met jullie mogen doen. En dat ook nog op een geweldige locatie, het World Horti Center. Peet zei het al. Het kloppend hart van de regio. En ook de meest dynamische plek, denk ik, die je kunt bedenken. En dat past eigenlijk perfect bij onze omroep. Want onze omroep is ook enorm dynamisch. En dat komt dankzij een geweldig team van vaste medewerkers. Dankzij een grote groep van ruim 70 vrijwilligers. En wat misschien wel goed is om te vertellen, is dat wij eigenlijk gewoon iedere dag aanstaan. En dat beseft misschien niet iedereen zich altijd, maar de WOS staat 7 dagen per week letterlijk en figuurlijk aan. En dat betekent dus dat we ook hier in de avond aan het werk zijn. Dat betekent ook dat we hier op zaterdag en zondag aan het werk zijn. En dat was ook een beetje wennen voor de mensen van dit gebouw, dat we opeens mensen hebben die ook in het weekend hier actief zijn. Maar dat is het leuke aan onze omroep. En ik zei het al, we gaan vandaag geschiedenis schrijven, we gaan een grote stap vooruit zetten. Maar dat kun je alleen maar doen als er voorgangers in het verleden geweest zijn die ook stappen hebben gezet. Die het mogelijk hebben gemaakt dat wij hier vandaag staan. En ik vind het daarom superleuk dat Lex Valk en Peter Keizer hier vandaag ook zijn. Sjaak Scheffers had er ook graag bij geweest, maar die is op vakantie. Want deze 3 mannen hebben ooit in 1981, als ik het goed heb, het idee gehad, wij willen iets doen. Wij willen een omroep gaan maken. Maar waar begin je dan? En zeker in die tijd. Uiteindelijk zijn ze gaan freewheelen, zijn ze gaan experimenteren. En hebben ze zelfs op Hilversum 2, weten dat toen nog, een soort oefenprogramma's mogen maken. En in 1986 begon het toen echt en toen zijn ze de omroep gestart. Dus ik kan wel zeggen, dank namens ons allemaal, want zonder jullie hadden wij überhaupt nooit gestaan. Ja, dat is een applausje waard. Dat moeten we ook zeker niet vergeten. Ja, en daarnaast zijn er nog heel veel andere mensen geweest die ook echt een grote belangrijke rol in de omroep hebben gehad. En ik wil er even een paar opnoemen. Eén daarvan ben jij, Ferry Ouwendijk. Heeft ook veel betekend voor de omroep. Door zijn toedoen ook vele grote stappen kunnen maken. Is nog steeds heel erg betrokken bij de omroep. Voorziet het graag van advies. En is vandaag jarig. En hij dacht, ja, dat is ook een applausje waard, Ferry, gefeliciteerd. We sturen de rekening van het ontbijt door. Jij trakteert, heb ik gehoord, dus daar zijn we ook dankbaar voor. Nee, maar dank daarvoor. En dan nog 2 mannen die ik ook even wil benoemen. Ze kunnen er allebei door vakantie en een geannuleerde...

0: vlucht niet bij zijn. Om te beginnen is dat Aart de Haan. Jarenlang directeur geweest van deze omroep. Ik kan wel stellen dat hij echt ervoor gezorgd heeft dat de omroep een enorme sprong vooruit heeft gemaakt. Op alle fronten veel professioneler is geworden. En daar zijn we hem heel dankbaar voor. En mijn voorganger Jeroen van Leeuwen heeft ook een aantal jaren hier directeur mogen zijn. En dankzij hem hebben we onder andere deze verhuizing mogelijk kunnen maken. Dus ook daar zijn we hem heel dankbaar voor. Ja, en dan vandaag, dames en heren. Want er zijn natuurlijk nog veel meer mensen die we mogen bedanken. Want ook al moesten wij noodgedwongen verhuizen vanuit Schavenzanden door de komst van een seniorenflat, zijn we de gemeente Westland enorm dankbaar dat jullie ons hebben gesupport en hebben gesteund. En dat we met elkaar dit traject aan hebben kunnen gaan en terecht zijn gekomen op deze prachtige nieuwe locatie. Dus dat is heel veel dank waard. En ook heel fijn is dat veel mensen uit de Westlandse politiek er zijn. Dat ook de burgemeester Bouke Arends is. Dus dank voor jullie support op deze route naar deze nieuwe locatie. Maar ook dank naar de andere gemeentes. Midden-Delfland, Fenner Noordermeer, de burgemeester is er. De andere wethouder is er. Jack de Vries, burgemeester van Maassluis. Want ook Maassluis en Midden-Delfland zijn enorm belangrijk voor ons als omroep. Maar de WOS is niet alleen Westland, Midden-Delfland, Maassluis. De WOS is ook Hoek van Holland. En daarom ben ik ook heel blij dat de dorpsraad er vandaag is. Jacco van Dam, zelfs de afvaardiging van de gemeente Rotterdam zijn er. Dus ook van harte welkom en fijn dat jullie onze omroep omarmen. Want we hebben een aantal mooie stappen te zetten, dames en heren. En dat willen we ook heel graag doen. Maar eerst wil ik nog een paar andere mensen bedanken. Want die staan hier een beetje verspreid. En dat is voor mij altijd een beetje op glad ijs begeven. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit mooie gebouw. Er is de afgelopen maanden knijterhard gewerkt door veel regionale partners. En dankzij hun inspanningen hadden we vandaag jullie niet deze mooie locatie kunnen laten zien. Ik wil ervoor bedanken voor Bakel Bouwbedrijf. De Kartrek hebben echt enorm veel gedaan. Ik wil Generations bedanken. Ik wil Verkade Klimaat bedanken. Ik wil Stolze bedanken. Ik wil DMS bedanken. Tamara, onze architecte, bedanken. Alex, de architect. Ivo, bedankt voor jouw projectbegeleiding. En dan hoop ik dat ik niemand vergeten ben. En zo ja, mogen jullie nu even je hand opsteken en dan ga ik het goed maken. Maar allemaal recht uit mijn hart, enorm bedankt. Wij zijn er trots op. En dat trotse gevoel, daar moest ik vanochtend over nadenken toen ik hier naartoe reed. Het was vroeg en dan kun je zo even lekker je gedachten laten gaan. En toen dacht ik, er is één ding waar wij in onze regio niet zo heel erg goed in zijn. En dat is dat we soms beseffen dat we iets meer trots mogen zijn. Wij vinden namelijk als regio heel veel dingen heel vaak heel vanzelfsprekend. Maar wat wij doen, dat is toch gewoon heel normaal en dat kunnen we toch allemaal. Dat vind ik zelf ook. Alleen is het soms lekker als er van buitenaf iemand je even wakker schudt, je even aan je arm schudt en zegt, ja maar Rob, wat jullie daar doen, dat is eigenlijk helemaal niet zo normaal. En het is soms fijn om even te horen en om ook daarbij stil te staan en om het ook te delen met ons team, maar ook met jullie allemaal. Want als ik dan voor één keer heel even één minuutje onbescheiden mag zijn, ga ik proberen, durf ik wel te stellen dat wij als omroep echt er waanzinnig goed voor staan. Dat wij als omroep landelijk gezien echt op het allerhoogste niveau acteren. Dankzij die medewerkers, dankzij die vrijwilligers. En wij willen er alles aan doen om dat enorm hoge niveau, mede dankzij deze geweldige nieuwe locatie, alleen maar verder omhoog te krijgen. En daar gaan we ook echt alles aan doen. We hebben daar heel veel leuke ideeën voor. We willen op alle kanalen, zowel radio als televisie, als social media, willen we grote stappen vooruit zetten. En dat gaan we ook doen. Jullie krijgen straks een rondleiding. In de tv-studio ga je nu ook zien wat die eerste stappen zijn die we met elkaar gaan zetten om op alle kanalen een grote stap vooruit te zetten. Maar, laat ik dan ook gelijk even heel eerlijk zijn, er zijn ook uitdagingen, grote uitdagingen. En die gaan we aan, die omarmen we, die pakken we met twee handen beet. Alleen, dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we de gemeentes voor nodig, daar hebben we de ondernemers voor nodig. Kortom, daar hebben jullie allemaal voor nodig. Ik kan het niet alleen, wij kunnen het niet alleen, dus ik hoop echt dat ik op jullie allemaal mag rekenen om met elkaar samen te bouwen aan een nog mooiere toekomst van de WOS. Want wat ik ook hoor, is dat de WOS niet alleen een omroep is, maar ook echt een enorm belangrijke verbindende factor is in de maatschappij. En dat motiveert mij en ons hele team om die verbindende factor de komende jaren alleen maar verder uit te breiden. Maar nogmaals, dat kunnen we niet alleen. Dus ik hoop dat ik op jullie steun mag rekenen. En laten we dan samen met elkaar ervoor zorgen dat we een enorm mooie toekomst tegemoet gaan met de WOS. En daar bedank ik jullie vast bij deze voor. En geniet van vandaag en van de rondleiding zometeen. En dan geef ik nu toch de microfoon weer terug aan Peet Vermeulen. Dank jullie wel.
1: Rob, oh, wacht even. Nee, blijf. Nee, ja.
2: Jammer.
1: Wat een spreker is die man, hè? Die praat, die schudt er alles zomaar uit. Ik heb helemaal dingen voorbij horen komen. Ik moet dat even controleren.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, ja.
0: Ja, kijk, daar staan we ook voor, hè? Voor echt betrouwbaarheid.

0: Oh, bij nieuws.
1: Nee, precies. Dus maar ik ga dat even controleren. Waar is Erik? Erik staat daar. Erik, kom even naar je toe. Voor degenen die hem niet kennen, het is Erik Horvat. En hij is voorzitter van de NLPO. De Nederlandse Lokale Publieke Omroep. Rob vertelt dat ze hoog staan.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, niet zo in niveau, maar doen ze een beetje hun best.
0: Ja, zeker. Ik kijk nu letterlijk naar hem op, maar ook figuurlijk. Want de WOS is een omroep die het uitstekend doet. Ik ken de WOS al heel veel jaren ook, omdat ik al lang in de sector betrokken ben. En ik weet wel dat als er bij ons wel eens omroepen kwamen om te kijken van hoe moet het. Dan stuurden we ze heel vaak ook naar de WOS om te kijken van dit is een goed voorbeeld. Een voorbeeld hoe je journalistieke producties maakt. Een voorbeeld hoe je nadrukkelijk de verbinding met die samenleving legt. Ik moest in het verleden ook wel eens lachen als Aard weer een foto stuurde. Dan had hij weer 10 nieuwe autootjes of zo geregeld. Allemaal netjes naast elkaar neergezet. Maar dat tekent wel de gemeenschapszin hier. En dat tekent ook wel de positie die de omroep hier heeft. Dat je dit voor elkaar krijgt. Dus het zit in journalistiek, het zit in verbinding. Het zit in een professionele organisatie. En ja, ik ben hier nog niet wezen kijken. Maar ik ben heel benieuwd. Maar het belooft wat. Ja.
1: Ja, zeker. U zult verbaasd staan. Ik ben al wezen kijken. Ik vind het prachtig.
0: Nou, ik neem het meteen van je aan.
1: Ja, maar nu gelijk even de ranking, hè? Dus zeg maar, welk niveau staan ze? Eerste.
0: Ja, dat is natuurlijk lastig om te zeggen. Maar kijk, we hebben in Nederland op dit moment zo'n 230 omroepen. En ik durf wel te zeggen dat de WOS zeker in de top 10 zit. Ja.
1: Toppies. Ja, geweldig. Ja, en dat is zo leuk. Het wordt natuurlijk allemaal gememoreerd. Dit is een regionale omroep. En die regio die bestaat uit in principe 4 woonkernen. En het leuke is, ik heb even zitten bedenken, hoe kan ik nou de verbinding maken tussen de ene en de andere gemeente? Land. Dat was eigenlijk hetgene wat de verbindende factor is. Het is Westland. Midden-Delf-Land. Hoek van Holland. Nou, land, dat betekent eigenlijk, dat zijn plekjes waar mensen wonen. En mensen die wonen ergens en willen dat met veel plezier doen. En niet alleen maar samen. En dat heb je, de Westlandse drift heb je. De Westlandse verbindende factor. In Rotterdam zeggen ze altijd niet lullen, maar poetsen. En hier wordt er gewoon gezegd, er wordt niet geluld, we gaan gewoon gelijk aan het werk. We gaan gewoon gelijk aan de slag. En als er iemand met problemen zit, dan helpen we elkaar. En dat is een beetje dat Westlandse geest. En die geest die drijft rond door het hele gebied heen. Of je nou in Maasland bent, in Schipluiden, in Den Horen, in Poeldijk, in Honslersdijk, Schravenzanden, Hoek van Holland, Mesluis. Overal zijn we er voor elkaar. En de verbindende factor, die ligt toch wel een beetje bij. Onder andere de WOS. Want zij zorgen dat het nieuws rondgaat en dat we weten wat er in een andere plaats gebeurt. En dat we ons een beetje kunnen bekommeren om elkaar. Ik ga kijken of het klopt. Meneer Bouke Arends, mag ik u vragen? Daar is hij, de gastheer van de WOS. De burgemeester van het Westland.
2: Goedemorgen.
1: U moet hier staan als een trotse pauw.
2: Nou, ik sta hier altijd als een zeer tevreden en trotse burgemeester als ik in het World Hockey Center ben. In het clubhuis van de tuinbouw. En ja, er is maar één tuinbouwgemeente in Nederland, want het is Westland. Ik weet dat de Midden-Delfland ook een hele goede tuinbouwsector heeft. Maar ja, wij hebben toch een kwart van het Nederlandse areaal. Dus daarom mogen we ons een beetje op de borst slaan. Maar we kunnen het natuurlijk niet zonder al die anderen. Maar hier is mooi om hier te staan. En dat de WOS ervoor heeft gekozen om in dit mooie clubhuis een onderkomen te gaan vinden, is natuurlijk wel heel bijzonder.
1: Dat is zeker waar. En het is een prachtig gebouw.
2: Nou, dat zeker. Toen ik hier kwam om mij te oriënteren op mijn eventueel burgemeesterschap voor het Westland, was dit het eerste gebouw of zo'n beetje. Nou, ik zag niet het eerste gebouw, want ik kom natuurlijk vanuit Watering Noord zo naar Naaldwijk. Dus hier wel wat meer gebouwen. Maar dit was natuurlijk wel een iconisch gebouw. En ik ben hier ook naartoe gegaan, ben ik naar binnen gegaan en ik was direct helemaal onder de indruk. Dus toen was ik eigenlijk zelf al verkocht. En toen ik verder keek was ik helemaal verkocht, maar gelukkig is ook de gemeenteraad verkocht geworden. Maar in ieder geval, het is een heel mooi gebouw. En het is ook goed te weten dat er een hele goede directie en goed bestuur op zit, die ook zorgen voor de uitbouw van dit gebouw.
1: Absoluut waar. En ik heb alleen begrepen dat de naam van het gebouw wel langzaam gaat veranderen. Want het heet nu natuurlijk het World Hockey Center, maar straks heet dit gebouw gewoon WOS.

0: Ga je naartoe? Oh, we rijden langs de WOS.
1: Oh, ik word al gebeld. Ja.
0: Oh. Heb ik iets verkeerds gezegd? Hebben we een controlemomentje?
1: Ja, precies. Ook dat hier. Ja, nee.
0: Ja, precies. Maar wat...
1: Ik laat het maar aan iedereen zelf over hoe ze het willen noemen. Maar voor mij is dit het World Horti Center.
0: Ja, en u bent natuurlijk een bekend gezicht ook bij de WOS. U bent vaak genoeg in beeld. Wat doet de WOS voor uzelf? Wat betekent

0: hebben, zouden we niet bekend zijn en dan zouden we, zou ons bestaan eigenlijk geminimaliseerd zijn. Want we doen natuurlijk wel alsof we goede bestuurders zijn, maar we zijn natuurlijk gebaat bij, bij exposure, dat begrijpt u. Ja. Dus wat dat betreft, mooi dat de WOS hier is. En zij doen dat ook op een hele goede manier. En wat heel mooi is, een tijdje terug hadden we een debat in de gemeenteraad. En toen maakte iemand een opmerking over de publieke omroep. En dat dat eigenlijk niet helemaal onafhankelijk was. Toen dacht ik later, ja, wij hebben een lokale omroep. Die wordt gefinancierd met overheidsmiddelen. En volgens mij is de WOS zo onafhankelijk als het maar kan. Ik kan mij geen collegevergadering heugen waarin wij de uitzending van de WOS hebben besproken of hebben doorgenomen van wat de komende programmering is voor de komende week. En ik denk dat dat in Maassluis en in Midden-Delfland ook niet het geval is. Dus ik wil maar zeggen, de redactie en de directie zijn volstrekt onafhankelijk. En dat is het mooie van een democratie. Wij zijn gebaat met een onafhankelijke pers. Een onafhankelijke pers die kritisch de ontwikkelingen in de maatschappij volgt, die kritisch het politiek en het bestuur volgt. Want de pers moet de horzel in de luis zijn van de politiek.
1: Ach, wat is dat mooi gesproken. En wat is dat waar. De enige kleur die de WOS heeft is blauw. En geen politieke kleur. Ik ga het controleren bij de andere burgemeester. En naar Noordermeer, burgemeester van Midden-Delfland, wilt u naar boven komen? En misschien als u langs Jack de Vries komt, burgemeester van Maassluis, kunt u hem gelijk meenemen. Ja, het Westland mocht één stapje voor. Maar dat wil niet minder zeggen dat jullie... Nou, kom maar lekker dichterbij. Gezellig, vinden we leuk. Fenna en Jack, mag ik jullie bij de voornaam noemen?
2: Jazeker.
1: Jullie zijn natuurlijk burgemeentes.
3: Ja. Ja, het was net een beetje jammer van die sluis. Maar ik had het er met de eerste loco over. Als we nou gewoon Maasland toevoegen aan Maassluis, dan hebben wij ook een land.
1: Oh, wacht even. Ik kom weer lekker bij u staan. Oh, Fenna.
2: Dan ken ik er nog één hoor, maar goed.
1: Nee.
2: We zijn allemaal blij met de samenwerking met elkaar en de verbinding. Absoluut, we zijn goede buren.
1: Het is gewoon een hele sterke regio.
3: Ja, nee, maar het is mooi ook wel als collega's dat we het goed hebben met elkaar, maar ook dat dat geldt voor de gemeente. En de interactie ook van de bewoners is natuurlijk zo dat van voorzieningen over en weer gebruik gemaakt wordt. Dus wat dat betreft horen we echt bij elkaar. En ja, de WOS verbindt ons nog meer.
1: En dat is natuurlijk prachtig. De WOS, hè, dat is natuurlijk vandaag de verbindende factor.
2: Peter, even, ik hoor WOS en WOS. En wat is het nou? Want heel veel mensen... ik weet het. Want ik ben daar enorm op gecorrigeerd. Dus ik dacht, dit moeten we toch echt de wereld uit helpen.
1: Oh, we krijgen een burgemeestersfight hier zo.
2: We hebben het over de WOS.
1: Ja. Oh, meneer De Vries, ja, zegt u het maar.
3: Nee, maar ik luister altijd graag naar Fenna. Dus ik zal ook
1: even... Geweldig. Maar mag ik een persoonlijke vraag stellen aan jullie beiden? Ik had net ook al aan Bouke gevraagd. Wat betekent de WOS voor de gemeente Midden-Delfland? Kan je daar iets over vertellen? Heb je daar een gevoel bij?
2: Jazeker. Nou, allereerst nogmaals super gefeliciteerd vandaag. En als je kijkt wat hier ook staat, het is echt fantastisch. Dat zijn ook echt en ondernemers. Maar voor Midden-Delfland betekent de WOS echt veel. Wij hebben echt heel veel inwoners. Nou, 's ochtends vroeg al dat de WOS aanstaat. Dus allereerst over informatie wat er allemaal gebeurt in deze regio. Wat voor mooie activiteiten. En dan gaat het ook over sport en over cultuur. En over soms lastige onderwerpen. Over het water hebben we natuurlijk en de droogte hebben we. Informatie, dus heel belangrijk, ook een informatiekanaal. Maar ook gewoon heel mooi om feestelijkheden terug te zien. Want als je het Varend Corso voorbij ziet varen... Ja, en dat op de WOS zo mooi gefilmd wordt... want ook even de kwaliteit is net hier genoemd... maar het is echt topkwaliteit. En dat is inderdaad die top 10. Nou, ik ga door naar de top 3.
1: Ah, Erik, je hoort het, hè? Ik kom even aan deze kant staan. Maassluis, Jack, jullie kijken natuurlijk ook naar de WOS...
3: Ja, niet alleen kijken. Wat leuk was gisteren. We, Bij burgemeester staat inderdaad altijd die telefoon aan.

0: We zaten gisteren in een collegevergadering en opeens hoor je die tune van mijn telefoon komen. Waarop Kerry, onze eerste loco, zegt, ah, de WOS. En zo zijn we dus natuurlijk continu, vanwege ook wat er online gebeurt, goed op hoogte van het nieuws. En het komt wel eens voor, dat je denkt natuurlijk dat wij bestuurders alles als eerste weten, maar dat wij een bericht op de WOS zien en zeggen, hè? Dat wisten we zelf nog niet eens. En dat geeft me aan, en dat is natuurlijk echt heel knap, want het is een groot gebied. En je hebt eigenlijk beperkt mensen, je bent afhankelijk van vrijwilligers, om voor al die gemeentes en al die kernen die er ook nog zijn, toch bovenop dat nieuws te zitten. En vaak ook nog heel erg actueel. En daar hebben wij natuurlijk enorm veel voordeel van. Dus heel veel dank.
1: Nou, super. Nou, hartstikke mooi. Wacht even. Wat vind je, heb je een jurkkamer? Dat gaat niet. Heb je misschien een jaszak rechts?
2: Ja.
1: Arend, heb jij toevallig een kontzak?
3: Ja.
1: Zit daar toevallig een portemonnee in?
3: Nee.
1: Want de WOS komt namelijk altijd geld tekort. Ik dacht van, nou weet je wat, als we het nou gelijk vragen, nou staan ze een beetje onder druk, dan kunnen ze geen nee zeggen. Maar als het bij jullie niet lukt, ik heb die meneer van de Rabobank ook gezien.
3: Maar,
1: die durft zijn hand natuurlijk niet meer omhoog te steken. Hij staat wel achterom te kijken. Nou, het komt vast goed, want ik weet zeker dat iedereen die hier is, een warm hart toedraagt aan de WOS. Oh, wacht even. Ja, ik kom even terug. Oh, ik hoor dat er een potje gevonden is.
4: Nou, jullie zijn nog ook, het uitzendgebied is ook Hoek van Holland.
1: Oh, ja, Jacco.
4: De gemeente Rotterdam is schathemeltje rijk, dus daar kun je vast nog wel wat geld op halen.
1: Laten we afspreken. Jullie pakken alle drie tegelijk de telefoon en we bellen even naar Rotterdam. App ze maar. Nou, ik denk dat we nu op het moment staan aangebroken dat we de openingshandeling kunnen doen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de Westlandse Omroep. Radio. U mag zo dadelijk de studio openen. Dat doet u met z'n drieën. Ik wil vragen aan Jack, wil jij aan deze kant staan en zo dadelijk aan dit blauwe touwtje trekken?
3: Okay.
1: Voorzichtig. Het is de bedoeling dat alleen het doek weggaat. Bouke, wil jij aan dit touw trekken? En je mag straks achter Fenna aanlopen. En dit touw hier zo, dat is dan voor Fenna. En je mag die kant op en dan gaat het vanzelf. Mag deze kant op komen, hè? Ja, perfect. Ja, je mag. Zijn jullie er klaar voor? Nee, ja, naar welke kant kijk je op? Die kant moet je op. Ja, precies, perfect. Lieve mensen, het is zover. Straks, op 7 september, komen ze live. Iedere morgen van 7 tot 10. Maar vandaag zijn ze hier. Zij gaan zorgen dat dit een spetterende, feestelijke, meedragende opening wordt. Een opening die u allemaal mee naar huis toeneemt en kunt delen via social media. Pak je telefoon, neem het maar op, maar zorg dat je straks ook in de maat van de muziek mee kan klappen. Hier zijn ze dan, de DJ's van woensdag, maandag, dinsdag, maandag, vrijdagmorgen. Hier zijn ze, Tim en Luc.
5: Yes, dames en heren, daar zijn we dan. Oké, we zijn hier met z'n allen en we gaan even checken, want zijn jullie ready voor de officiële opening van de WOS? Dames en heren hier achterin, zijn we ready?
6: Ja!
5: Dames en heren in het publiek, zijn we ready?
7: Hey!
5: Dan gaan we met z'n allen aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

groot applaus voor All Inclusive. En natuurlijk een super groot applaus voor Melissa van The Voice of Holland naar de VOS. Let's go! Oké, dames en heren. Ochtendshow, 7 september gaan we van start. Van 7

0: applaus voor jezelf. Dames en heren, geniet van deze opening. Leuk dat jullie er allemaal zijn vandaag. En fantastisch. 7 september gaan we beginnen, jongens. Hey. Let's go.
1: Ja, en zo zijn we begonnen vanuit het World Horti Center in Naaldwijk. Ons nieuwe onderkomen, de WOS live vanuit Naaldwijk. Met natuurlijk ook schitterende tv-programma's. Nieuwe radioprogramma's, je hoort het vanaf 7 september. Iedere maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10 uur. Wakker met Tim en Luc. Hier natuurlijk alleen bij de WOS. Goed. Nou, laat ik wel even van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat we vrijdag de grootste vrijdagmiddagborrel van de regio hebben. Dat doen we live vanuit Naaldwijk vanaf 3 uur 's middags. Gaan we lekker een klein jongen met een schuimkraag alvast inschenken. En natuurlijk is er de komende dagen genoeg te beleven hier bij de WOS. En vergeet dus niet vanaf 7 september de nieuwe ochtendshow. Wakker met Tim en Luc hier bij de WOS.
2: Dreigende wolkenluchten. Een wit landschap. Of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV. WOS Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Bewoners van het Schanseiland in Maassluis zijn ontevreden over de organisatie van de Furiade. Ze zeggen al jaren overlast te ervaren en vinden dat ze te weinig worden betrokken bij het evenement. Ook zou de organisatie afspraken over communicatie niet goed zijn nagekomen. De stichting achter de Furiade bestrijdt die kritiek. Volgens de organisatie worden juist veel maatregelen genomen om de bewoners tegemoet te komen. Over de vergunning bestaat ook onduidelijkheid. Bewoners zeggen daar geen inzage in te hebben gekregen, terwijl de organisatie...

0: Organisatie stelt dat de vergunningen en veiligheidsplannen inmiddels rond zijn. Het verbod op het gebruik van oppervlaktewater in Delfland wordt morgen definitief opgeheven. Daardoor mogen onder andere tuinders in het Westland weer water uit sloten halen. Volgens het Hoogheemraadschap zijn de waterpeilen voldoende hersteld. Het verbod gold sinds 5 augustus vanwege de droogte, de lage aanvoer van zoet water en verzilting. De situatie is inmiddels verbeterd, maar de droogte is nog niet voorbij. Er stroomt nog altijd relatief weinig water door de Rijn en er zit nog veel zout in het watersysteem. Sportnieuws, wielrensters Milène de Zoete uit Naaldwijk en Charlotte Kool hebben gisteren het Nover wielerspectakel Naaldwijk gewonnen. De beslissing viel in het laatste onderdeel van de wedstrijd nadat twee duo's nog samen aan de leiding stonden. Kool won uiteindelijk de beslissende eindsprint. Femke de Vries en Amber Kraak werden tweede. Femke Marcus en Lisa van Bellen eindigden als derde. Vanavond een uitgebreid verslag op WOS TV. Het weer. Vanochtend is het nog bewolkt en kan er wat regen vallen. Vanmiddag is het overwegend zonnig en stijgt de temperatuur naar zo'n 26 graden. De oostenwind is daarbij zwak of matig. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Morgen tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een bui. Later zijn er zonnige perioden, maar ook wolken en is het met zo'n 27 graden broeierig warm.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: Dit is het WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt éénrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zondagmorgen van 7 tot 12.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Bewoners van het Schanseiland in Maassluis zijn ontevreden over de organisatie van de Furiade. Ze zeggen al jaren overlast te ervaren en vinden dat ze te weinig worden betrokken bij het evenement. Ook zou de organisatie afspraken over communicatie niet goed zijn nagekomen. De stichting achter de Furiade bestrijdt die kritiek. Volgens de organisatie worden juist veel maatregelen genomen om de bewoners tegemoet te komen. Over de vergunning bestaat ook onduidelijkheid. Bewoners zeggen daar geen inzage in te hebben gekregen, terwijl de organisatie stelt dat de vergunningen en veiligheidsplannen inmiddels rond zijn. Het verbod op het gebruik van oppervlaktewater in Delfland wordt morgen definitief opgeheven. Daardoor mogen onder andere tuinders in het Westland weer water uit sloten halen. Volgens het Hoogheemraadschap zijn de waterpeilen voldoende hersteld. Het verbod gold sinds 5 augustus vanwege de droogte, de lage aanvoer van zoet water en verzilting. De situatie is inmiddels verbeterd, maar de droogte is nog niet voorbij. Er stroomt nog altijd relatief weinig water door de Rijn en er zit nog veel zout in het watersysteem. Kort nieuws, wielrensters Milène de Zoete uit Naaldwijk en Charlotte Kool hebben gisteren het Nover wielerspectakel Naaldwijk gewonnen. De beslissing viel in het laatste onderdeel van de wedstrijd nadat twee duo's nog samen aan de leiding stonden. Kool won uiteindelijk de beslissende eindsprint. Femke de Vries en Amber Kraak werden tweede. Femke, Marcus en Lisa van Bellen eindigden als derde. Vanavond een uitgebreid verslag op WOS TV. Het weer. Vanochtend is het nog bewolkt en kan er wat regen vallen. Vanmiddag is het overwegend zonnig en stijgt de temperatuur naar zo'n 26 graden. De oostenwind is daarbij zwak of matig. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Morgen tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een bui. Later zijn er zonnige perioden, maar ook wolken en is het met zo'n 27 graden broeierig warm.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn. Tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 bij Gouda heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is de WOS Agenda. Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus wordt bij Op Hodepel in Schipluiden het Happy Spirit Days georganiseerd. Een driedaags festival gericht op yoga, spiritualiteit, mindfulness en meditatie. Met workshops, muziek en leuke kraampjes. Op zondag 29 augustus wordt in Maassluis Kids aan de Vlieten georganiseerd. Een spetterend speelplezier voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, zoals een behendigheidsparcours, peddelbootjes, subvaren en lopen over het water. De film André Rieu's 2026 Summer Concert is zondag 30 augustus te zien in Cinema Koningshof in Maassluis. Een registratie van het historische jubileumconcert in Maastricht met zijn beroemde Johan Strauss orkest en diverse artiesten. De feestweek van Poeldijk vindt dit jaar plaats van maandag 31 augustus tot en met zaterdag 5 september. Een week vol activiteiten zoals het Poelux Dicté, bingo's, sportactiviteiten, de schuitenrace, live muziek en natuurlijk de wielerronde.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: Thuis.
1: Op je werk.
0: Op je werk.
1: En in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
1: WOS.
2: Thuis in jouw regio.

0: ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOS Media en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Bewoners van het Schanseiland in Maassluis zijn ontevreden over de organisatie van de Furiade. Ze zeggen al jaren overlast te ervaren en vinden dat ze te weinig worden betrokken bij het evenement. Ook zou de organisatie afspraken over communicatie niet goed zijn nagekomen. De stichting achter de Furiade bestrijdt die kritiek. Volgens de organisatie worden juist veel maatregelen genomen om de bewoners tegemoet te komen. Over de vergunning bestaat ook onduidelijkheid. Bewoners zeggen daar geen inzage in te hebben gekregen, terwijl de organisatie stelt dat de vergunningen en veiligheidsplannen inmiddels rond zijn. Het verbod op het gebruik van oppervlaktewater in Delfland wordt morgen definitief opgeheven. Daardoor mogen onder andere tuinders in het Westland weer water uit sloten halen. Volgens het Hoogheemraadschap zijn de waterpeilen voldoende hersteld. Het verbod gold sinds 5 augustus vanwege de droogte, de lage aanvoer van zoet water en verzilting. De situatie is inmiddels verbeterd, maar de droogte is nog niet voorbij. Er stroomt nog altijd relatief weinig water door de Rijn en er zit nog veel zout in het watersysteem. Kort nieuws, wielrensters Milène de Zoete uit Naaldwijk en Charlotte Kool hebben gisteren het Novo

0: wielerspektakel Naaldwijk gewonnen. De beslissing viel in het laatste onderdeel van de wedstrijd nadat twee duo's nog samen aan de leiding stonden. Kool won uiteindelijk de beslissende eindsprint. Femke de Vries en Amber Kraak werden tweede. Femke, Marcus en Lisa van Bellen eindigden als derde. Vanavond een uitgebreid verslag op WOS TV. Het weer. Vanochtend is het nog bewolkt en kan er wat regen vallen. Vanmiddag is het overwegend zonnig en stijgt de temperatuur naar zo'n 26 graden. De oostenwind is daarbij zwak of matig. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Morgen tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een bui. Later zijn er zonnige perioden, maar ook wolken en is het met zo'n 27 graden broeierig warm.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: je radio aan. Koffie. En een hoop gezelligheid.
1: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio. 2.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoordleiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Welke mooie klanken van toen
1: komen er uit de jukebox.
2: Je hoort het elke woensdag
0: van 7 tot 9 avonds met Willem Baks.
3: VOS Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Bewoners van het Schanseiland in Maassluis zijn ontevreden over de organisatie van de Furiade. Ze zeggen al jaren overlast te ervaren en vinden dat ze te weinig worden betrokken bij het evenement. Ook zou de organisatie afspraken over communicatie niet goed zijn nagekomen. De stichting achter de Furiade bestrijdt die kritiek. Volgens de organisatie worden juist veel maatregelen genomen om de bewoners tegemoet te komen. Over de vergunning bestaat ook onduidelijkheid. Bewoners zeggen daar geen inzage in te hebben gekregen, terwijl de organisatie stelt dat de vergunningen en veiligheidsplannen inmiddels rond zijn. Het verbod op het gebruik van oppervlaktewater in Delfland wordt morgen definitief opgeheven. Daardoor mogen onder andere tuinders in het Westland weer water uit sloten halen. Volgens het Hoogheemraadschap zijn de waterpeilen voldoende hersteld. Het verbod gold sinds 5 augustus vanwege de droogte, de lage aanvoer van zoet water en verzilting. De situatie is inmiddels verbeterd, maar de droogte is nog niet voorbij. Er stroomt nog altijd relatief weinig water door de Rijn en er zit nog veel zout in het watersysteem. Sportnieuws, wielrensters Milène de Zoete uit Naaldwijk en Charlotte Kool hebben gisteren het Nover wielerspectakel Naaldwijk gewonnen. De beslissing viel in het laatste onderdeel van de wedstrijd nadat twee duo's nog samen aan de leiding stonden. Kool won uiteindelijk de beslissende eindsprint. Femke de Vries en Amber Kraak werden tweede. Femke, Marcus en Lisa van Bellen eindigden als derde. Vanavond een uitgebreid verslag op WOS TV. Het weer. Vanochtend is het nog bewolkt en kan er wat regen vallen. Vanmiddag is het overwegend zonnig en stijgt de temperatuur naar zo'n 26 graden. De oostenwind is daarbij zwak of matig. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Morgen tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een bui. Later zijn er zonnige perioden, maar ook wolken en is het met zo'n 27 graden broeierig warm.
0: Meer WOS nieuws over een uur,
2: maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS app.
5: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis. In je regio.
6: De WOS.
7: Let's go, girls.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt.

0: lijkt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Ter hoogte van de Benelux-tunnel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. VOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. VOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de VOS. VOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Bewoners van het Schanseiland in Maassluis zijn ontevreden over de organisatie van de Furiade. Ze zeggen al jaren overlast te ervaren en vinden dat ze te weinig worden betrokken bij het evenement. Ook zou de organisatie afspraken over communicatie niet goed zijn nagekomen. De stichting achter de Furiade bestrijdt die kritiek. Volgens de organisatie worden juist veel maatregelen genomen om de bewoners tegemoet te komen. Over de vergunning bestaat ook onduidelijkheid. Bewoners zeggen daar geen inzage in te hebben gekregen, terwijl de organisatie stelt dat de vergunningen en veiligheidsplannen inmiddels rond zijn. Het verbod op het gebruik van oppervlaktewater in Delfland wordt morgen definitief opgeheven. Daardoor mogen onder andere tuinders in het Westland weer water uit sloten halen. Volgens het Hoogheemraadschap zijn de waterpeilen voldoende hersteld. Het verbod gold sinds 5 augustus vanwege de droogte, de lage aanvoer van zoet water en verzilting. De situatie is inmiddels verbeterd, maar de droogte is nog niet voorbij. Er stroomt nog altijd relatief weinig water door de Rijn en er zit nog veel zout in het watersysteem. Kort nieuws, wielrensters Milène de Zoete uit Naaldwijk en Charlotte Kool hebben gisteren het Nover Wielerspectakel Naaldwijk gewonnen. De beslissing viel in het laatste onderdeel van de wedstrijd nadat twee duo's nog samen aan de leiding stonden. Kool won uiteindelijk de beslissende eindsprint. Femke de Vries en Amber Kraak werden tweede. Femke, Marcus en Lisa van Belle eindigden als derde. Vanavond een uitgebreid verslag op WOS TV.

0: Het weer. Vanochtend is het nog bewolkt en kan er wat regen vallen. Vanmiddag is het overwegend zonnig en stijgt de temperatuur naar zo'n 26 graden. De oostenwind is daarbij zwak of matig. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Morgen tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een bui. Later zijn er zonnige perioden, maar ook wolken en is het met zo'n 27 graden broeierig warm.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. De 16-jarige Mees van der Knaap uit Poeldijk heeft zijn eigen bedrijf in het grondig schoonmaken van auto's. Hij werkt daarbij regelmatig aan Porsches, BMW's en Lamborghinis. Zijn bedrijf begon op de oprit van zijn ouders en is inmiddels gevestigd in Schravenzande. Mees leert het vak vooral zelf, onder meer met video's op YouTube en door te oefenen op auto's van familie en vrienden. Hij combineert zijn bedrijf nog met school en hoopt in oktober af te studeren. Daarna wil hij zijn onderneming verder laten groeien. Bewoners van het Schanseiland in Maassluis klagen over overlast van de Furiade. Ze vinden ook dat ze te weinig worden betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse evenement. De bewoners hebben hun zorgen in een brief aan het gemeentebestuur kenbaar gemaakt. De organisatie van de Furiade zegt juist veel maatregelen te nemen om de bewoners tegemoet te komen. Zo worden luidsprekers anders geplaatst en wordt het geluid gemeten. Volgens de stichting zijn ook vergunningen en veiligheidsplannen voor het evenement inmiddels geregeld. Sportnieuws, een aantal voetbalclubs uit de regio heeft gisteravond geoefend in aanloop naar de districtsbeker. Verburg won met 5-0 van KMD en VDL versloeg Ommoord met 4-0. Velo was met 3-0 te sterk voor Jong Excelsior Maassluis. Sportclub Monster en Lira kwamen niet tot scoren. MSV 71 won met 1-0 van Vlotbrug. De groepsfase van de districtsbeker begint komende zaterdag. Het weer vanmiddag is het overal droog met een mix van wolken en zonnige periode. Het wordt zo'n 25 graden en er staat een meest matige wind uit het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 graden. Morgenochtend tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een bui. Een groot gedeelte van de ochtend en middag verlopen droog en vrij zonnig. Het wordt dan zo'n 25 graden. In de loop van de avond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS nieuws van 3 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. De OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de vroege vogels onder ons luisteren naar De Dagstart.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
0: Zing lekker mee onder de douche. Bij het smeren van je boterham. Of onderweg naar kantoor of de kas.
1: Wij maken je wakker met de lekkerste muziek om je dag op te starten.
0: Om bij te pleiten.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
0: De Dagstart.
1: WOS Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. De 16-jarige Mees van der Knaap uit Poeldijk heeft zijn eigen bedrijf in het grondig schoonmaken van auto's. Hij werkt daarbij regelmatig aan Porsches, BMW's en Lamborghinis. Zijn bedrijf begon op de oprit van zijn ouders en is inmiddels gevestigd in Schravenzande. Mees leert het van

0: Ook vooral zelf, onder meer met video's op YouTube en door te oefenen op auto's van familie en vrienden. Hij combineert zijn bedrijf nog met school en hoopt in oktober af te studeren. Daarna wil hij zijn onderneming verder laten groeien. Bewoners van het Schanseiland in Maassluis klagen over overlast van de Furiade. Ze vinden ook dat ze te weinig worden betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse evenement. De bewoners hebben hun zorgen in een brief aan het gemeentebestuur kenbaar gemaakt. De organisatie van de Furiade zegt juist veel maatregelen te nemen om de bewoners tegemoet te komen. Zo worden luidsprekers anders geplaatst en wordt het geluid gemeten. Volgens de stichting zijn ook vergunningen en veiligheidsplannen voor het evenement inmiddels geregeld. Sportnieuws, een aantal voetbalclubs uit de regio heeft gisteravond geoefend in aanloop naar de districtsbeker. Verburg won met 5-0 van KMD en VDL versloeg Ommoord met 4-0. Velo was met 3-0 te sterk voor Jong Excelsior Maassluis. Sportclub Monster en Lira kwamen niet tot scoren. MSV 71 won met 1-0 van Vlotbrug. De groepsfase van de districtsbeker begint komende zaterdag. Het weer vanmiddag is het overal droog met een mix van wolken en zonnige perioden. Het wordt zo'n 25 graden en er staat een meest matige wind uit het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 graden. Morgenochtend tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een bui. Een groot gedeelte van de ochtend en middag verlopen droog en vrij zonnig. Het wordt dan zo'n 25 graden. In de loop van de avond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12, daarna richting Utrecht, tussen Nieuwebrug en de Meren, 10 minuten vertraging. Daar staat de berm in brand, 2 rijstroken zijn daar dicht. Daardoor ook file de andere kant op, de A12 Utrecht richting Den Haag, voor Woerden 10 minuten oponthoud. Op de A20 richting Gouda, voor Moordrecht 5 minuten vertraging. De A20 richting Hoek van Holland, voor Nieuwekerk en de IJssel 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12, daarna richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren, 10 minuten vertraging. Daar staat een berm in brand, 2 rijstroken zijn daar dicht. Naar de rookfile de andere kant op, de A12 Utrecht richting Den Haag, voor Woerden 10 minuten oponthoud. Op de A20 richting Gouda, voor Moordrecht 5 minuten vertraging. De A20 richting Hoek van Holland, voor Nieuwekerk en de IJssel 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app of upload het via social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. De 16-jarige Mees van der Knaap uit Poeldijk heeft zijn eigen bedrijf in het grondig schoonmaken van auto's. Hij werkt daarbij regelmatig aan Porsches, BMW's en Lamborghinis. Zijn bedrijf begon op de oprit van zijn ouders en is inmiddels gevestigd in Schravenzande. Mees leert het vak vooral zelf, onder meer met video's op YouTube en door te oefenen op auto's van familie en vrienden. Hij combineert zijn bedrijf nog met school en hoopt in oktober af te studeren. Daarna wil hij zijn onderneming verder laten groeien. Bewoners van het Schanseiland in Maassluis klagen over overlast van de Furiade. Ze vinden ook dat ze te weinig worden betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse evenement. De bewoners hebben hun zorgen in een brief aan het gemeentebestuur kenbaar gemaakt. De organisatie van de Furiade zegt juist veel maatregelen te nemen om de bewoners tegemoet te komen. Zo worden luidsprekers anders geplaatst en wordt het geluid...

0: uitgemeten. Volgens de stichting zijn ook vergunningen en veiligheidsplannen voor het evenement inmiddels geregeld. Sportnieuws, een aantal voetbalclubs uit de regio heeft gisteravond geoefend in aanloop naar de districtsbeker. Verburg won met 5-0 van KMD en VDL versloeg Ommoord met 4-0. Velo was met 3-0 te sterk voor Jong Excelsior Maassluis. Sportclub Monster en Lira kwamen niet tot scoren. MSV 71 won met 1-0 van Vlotbrug. De groepsfase van de districtsbeker begint komende zaterdag. Het weer vanmiddag is het overal droog met een mix van wolken en zonnige perioden. Het wordt zo'n 25 graden en er staat een meest matige wind uit het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 graden. Morgenochtend tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een bui. Een groot gedeelte van de ochtend en middag verlopen droog en vrij zonnig. Het wordt dan zo'n 25 graden. In de loop van de avond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien.
1: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Nieuwebrug en de Meren, 10 minuten vertraging. Daar staat een berm in brand, 2 rijstroken zijn daar dicht. Daardoor ook file de andere kant op, de A12 Utrecht richting Den Haag, voor Woerden 10 minuten oponthoud. Op de A20 richting Gouda, voor Moordrecht 5 minuten vertraging. De A20 richting Hoek van Holland, voor Nieuwekerk en de IJssel 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in de regio. De WOS.

Start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kinderseks-toerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12, daarna richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren, 10 minuten vertraging. Daar staat de berm in brand, 2 rijstroken zijn daar dicht. Daar ook file de andere kant op, de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Woerden 10 minuten oponthoud. Op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. De A20 richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kopje Tip Ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip Ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. De 16-jarige Mees van der Knaap uit Poeldijk heeft zijn eigen bedrijf in het grondig schoonmaken van auto's. Hij werkt daarbij regelmatig aan Porsches, BMW's en Lamborghinis. Zijn bedrijf begon op de oprit van zijn ouders en is inmiddels gevestigd in Schravenzande. Mees leert het vak vooral zelf, onder meer met video's op YouTube en door te oefenen op auto's van familie en vrienden. Hij combineert zijn bedrijf nog met school en hoopt in oktober af te studeren. Daarna wil hij zijn onderneming verder laten groeien. Bewoners van het Schanseiland in Maassluis klagen over overlast van de Furiade. Ze vinden ook dat ze te weinig worden betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse evenement. De bewoners hebben hun zorgen in een brief aan het gemeentebestuur kenbaar gemaakt. De organisatie van de Furiade zegt juist veel maatregelen te nemen om de bewoners tegemoet te komen. Zo worden luidsprekers anders geplaatst en wordt het geluid gemeten. Volgens de stichting zijn ook vergunningen en veiligheidsplannen voor het evenement inmiddels geregeld. Sportnieuws, een aantal voetbalclubs uit de regio heeft gisteravond geoefend in aanloop naar de districtsbeker. Verburg won met 5-0 van KMD en VDL versloeg Ommoord met 4-0. Velo was met 3-0 te sterk voor Jong Excelsior Maassluis. Sportclub Monster en Lira kwamen niet tot scoren. MSV 71 won met 1-0 van Vlotbrug. De groepsfase van de districtsbeker begint komende zaterdag. Het weer vanmiddag is het overal droog met een mix van wolken en zonnige perioden. Het wordt zo'n 25 graden en er staat een meest matige wind uit het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 graden. Morgenochtend tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een bui. Een groot gedeelte van de ochtend en middag verlopen droog en vrij zonnig. Het wordt dan zo'n 25 graden. In de loop van de avond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12, de Haag richting Utrecht, tussen Nieuwebrug en de Meren, 10 minuten vertraging. Daar staat een berm in brand, twee rijstroken zijn daar dicht. Daardoor ook file de andere kant op, de A12 Utrecht richting Den Haag, voor Woerden 10 minuten oponthoud. Op de A20 richting Gouda, voor Moordrecht 5 minuten vertraging. De A20 richting Hoek van Holland, voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod.

0: Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12, daarna richting Utrecht, tussen Nieuwebrug en de Meren, 10 minuten vertraging. Daar staat de berm in brand, 2 rijstroken zijn daar dicht. Daardoor ook file de andere kant op, de A12 Utrecht richting Den Haag, voor Woerden 10 minuten oponthoud. Op de A20 richting Gouda, voor Moordrecht 5 minuten vertraging. De A20 richting Hoek van Holland, voor Nieuwekerk en de IJssel 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt eenrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: Luc hier van Wakker Worden met Tim en Luc. Hebben jullie al zin in een nieuwe ochtendshow?
1: En Timmy aan de andere kant. En ja, we hebben er zin in. En ik hoop jullie ook, want wij gaan jullie lekker wakker maken van 7 tot 10.

0: het weer. Zo weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. De 16-jarige Mees van der Knaap uit Poeldijk heeft zijn eigen bedrijf in het grondig schoonmaken van auto's. Hij werkt daarbij regelmatig aan Porsches, BMW's en Lamborghinis. Zijn bedrijf begon op de oprit van zijn auto.

0: moeder zijn is inmiddels gevestigd in Schravenzande. Mees leert het vak vooral zelf, onder meer met video's op YouTube en door te oefenen op auto's van familie en vrienden. Hij combineert zijn bedrijf nog met school en hoopt in oktober af te studeren. Daarna wil hij zijn onderneming verder laten groeien. Bewoners van het Schanseiland in Maassluis klagen over overlast van de Furiade. Ze vinden ook dat ze te weinig worden betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse evenement. De bewoners hebben hun zorgen in een brief aan het gemeentebestuur kenbaar gemaakt. De organisatie van de Furiade zegt juist veel maatregelen te nemen om de bewoners tegemoet te komen. Zo worden luidsprekers anders geplaatst en wordt het geluid gemeten. Volgens de stichting zijn ook vergunningen en veiligheidsplannen voor het evenement inmiddels geregeld. Sportnieuws, een aantal voetbalclubs uit de regio heeft gisteravond geoefend in aanloop naar de districtsbeker. Verburg won met 5-0 van KMD en VDL versloeg Ommoord met 4-0. Velo was met 3-0 te sterk voor Jong Excelsior Maassluis. Sportclub Monster en Lira kwamen niet tot scoren. MSV 71 won met 1-0 van Vlotbrug. De groepsfase van de districtsbeker begint komende zaterdag. Het weer vanmiddag is het overal droog met een mix van wolken en zonnige perioden. Het wordt zo'n 25 graden en er staat een meest matige wind uit het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 graden. Morgenochtend tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een bui. Een groot gedeelte van de ochtend en middag verlopen droog en vrij zonnig. Het wordt dan zo'n 25 graden. In de loop van de avond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12, daarna richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren, 10 minuten vertraging. Daar staat een berm in brand, 2 rijstroken zijn daar dicht. Daardoor ook file de andere kant op, de A12 Utrecht richting Den Haag, voor Woerden 10 minuten oponthoud. Op de A20 richting Gouda, voor Moordrecht 5 minuten vertraging. De A20 richting Hoek van Holland, voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

87.6. BOS 87.6. But to hear you, you stated your case. Diamond.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaghever Ewout Kiefiet.
6: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
5: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12, daarna richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren, 10 minuten vertraging. Daar staat de berm in brand, 2 rijstroken zijn daar dicht. Daar ook file de andere kant op, de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Woerden 10 minuten oponthoud. Op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. De A20 richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ding dong song.
1: Woensdagavond van 7 tot 9. 7 tot 9. Dit is de Jukebox. Willem Baks.
2: Een hele goede avond. We begonnen even lekker met het weer met Passion Fruit en de Riga Digga Dong Song uit 1939. En textueel gezien draait het nummer net zozeer om klank en ritme als om woorden. Het nummer draait om herhaling en puur plezier, waardoor dansen en gemeenschappelijk bijna ritueel feest wordt. Past allemaal nog wel bij het weertje, dus dat doen we uiteraard met veel plezier. En wat doen we tot aan de klok van 9 uur? Nou, stay tuned, we hebben zoveel, dus ik kan het haast niet opnoemen. Het is zoveel. Oh, is het veel? Het is zoveel. Wow,
3: wow. Dat komt niet te snel. Kom.
4: Je mijn naam wat is weer gezellig.
5: Nou, nou, nou, topgeuze.
6: Willem Baks.
7: Oh, te gek, hé.
8: Nou, geweldig, zeg.

0: Nou.
1: Willem Baks.
2: Willem Baks, de jukebox.
3: Loopt die band? Wij zijn Hart voor Weinig en wij luisteren elke dinsdagavond naar Jukebox. Hey joh, het is woensdagavond.
4: Hey. Hart van een radio DJ sneller van gaat kloppen. Namelijk muziek, muziek, muziek, muziek, muziek, muziek.
1: Willem Baks. Willem Baks. Van 7.

0: Rico 2/3 al denken, Hilversum 3, waar hebben we het over, jongens? Dit was Herman van Veen, 1984. Maar wist jij dat dit eigenlijk geleend is? Het is te waar. Een
1: vergelijkend warenonderzoek.
2: Vergelijkend warenonderzoek.
0: Een kleintje maar. Maar het origineel is zeg maar Duits van Heintling en Langschon Nima gesehen.
3: Jeden dag ding me hier, ik zit hier mee en schrijf een brief aan die. Aber jeden Tag kommt irgendwas dazwischen. Es haut einfach nicht hin. Ich gehe auf deins Telefon und wähle die Nummer, die ich auswendig kann. Aber nach dem zweiten Mal leiten, lege ich meistens wieder auf.

Ja, dat is toch heel anders dan een Nederlandse tekst. Want in de Nederlandse tekst van Willem Wilmink gaat het erover dat mensen vroeger nog zelf zongen. En dan zelfs op straat. En in de Duitse versie is iemand heel lang kwijt. Waar is die gebleven? Die is nog steeds aan het zoeken. De voordere Fontaines D.C. en Marianne. Gloedje nieuwe plaat. De eerste Post. Bank uit Dublin heeft het dus over dromen, ontsnappen, de dood en de eeuwige liefde. Het kan leuk zijn, het is net hoe je het bekijkt. Maar aan de werkelijkheid ontsnappen en je verliezen in genot. Daar kan ik wel wat mee hoor.

zo klinkt het ook. Als dat ik denk dat het zou moeten klinken. Het klinkt dus inderdaad als een heel oud nummer. Want de vroegste versie, All Around My Head. En deze is uit 1976 van Steel Eye Span. Maar de allervroegste versie komt ergens rond het jaar 1820. En dat gaat over straatverkoper uit het Londense wijk Cockney. En die zwoer trouw te blijven aan zijn verloofde, die vooral oordeeld was tot 7 jaar deportatie naar Australië. Ja, toen was het nog een gevangeneiland. Wegens diefstal. Maar er zijn meerdere versies met een iets andere tekst, maar in deze versie heeft hij een groene willigtak in zijn hoedband. Een symbool van rouw. Nou. Helemaal rouw. Rouw op je dak was het niet, maar je kon erop lopen. De DB Boulevard, maar dit was de band. En Point of View uit 2001... Italiaanse band, zou je niet denken als je het geluid zo hoort, met producer Alfred Azzetta, Diego Broccio, Mauro Ferrucci en zangeres Monica Braccotto. En die is veel beter bekend als Mooney. En die zal later zelf een hit hebben met het nummer Dove, I'll Be Loving You. Oh, hoe klinkt dat dan, Willem? Nou...

Nou, ik denk dat na 3 seconden al wist dat het deze zangeres was. Maar zij was dus van Dewey Boulevard. Het nummer zelf, Point of View, is eigenlijk eerder opgenomen. Een opgenomen nummer van Phoenix. Dat is een Frans bandje. En met nummer Heatwave. En daar kwamen later de twee leden van Daft Punk uit. Maar die hadden dus dit nummer al instrumentaal gedaan. Dus Phoenix en Heatwave. Nou, ook nog één.

0: Ja, Crosby, Stills en Nash en zonder dat Jong, de Marrakesh Express uit 1969. Weggeschreven door Graham Nash en ook gecomponeerd. Hij had dat eigenlijk geschreven voor zijn band de Hollies, maar die vond het niet commercieel genoeg. Bah, dat gaan we niet doen. Een treinreis in Marokko van Casablanca dus naar Marrakesh, waar de eerste klas een beetje saai is. Dus Graham Nash denkt, ik ga even naar de tweede klas. Veel gemoedelijker, veel leuker. Zelfs eenden, varkens en kippen komen er voorbij. Wat komt er nu ook voorbij? Ook elke week? Nou, welke kwelling van een tekst heb ik nou hier voor je, die jij even mag bedenken en raden wat dat nou is?
1: How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here talking every breath with you, oh, you read only one who really knew me at all. How can you just walk away from me? When all I can do is watch you leave. Cause the VA shared the laughter and the pain and even shared the tears. You read only one who really knew me at all. As all take a look at me now. Oh, the race just an empty space. And the race nothing left here to remind me. Just the memory of your past.
0: Nou, ik denk, na 7 seconden begint hij dit al te zingen. Maar ik denk, dat weet je wel. Maar ik laat hem straks voor de zijkijk nog eens een keertje even horen. En dan, ja joh.

0: je denkt, oh, wat gebeurt hier nou? Nou, er zijn mensen die doen wel eens even naar willem.bax@wos.nl een ideetje bedenken. Heb jij iets van de Chemical Brothers? Maakt niet uit wat. Nou, toen kwam ik in The Nice Ones en daar stond er nog eentje van All of Sudden. Het is van mei 2023. De Chemical Brothers. Dus zo kan dat ook, hè? Gewoon even willem.bax@wos.nl als je suggesties hebt voor het programma. En dan doen we dat goed. Andere suggesties zijn er ook van hoe is het op de verkeerswegen?
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Thuis, in je regio.
3: De WOS.
4: Sassie hangt half stok en achter elke

0: Doe jij het ook wel eens? Gewoon ja zeggen, dan ben je er vanaf. En dat dacht Weezer ook met Say Yes. Gehoorzaamheid als enige vorm van verzet. Ja zeggen tegen iemand is soms de snelste uitweg, ook al ben je niet helemaal met die persoon eens. Het is een soort vluchtroute. Makkelijk. Frankie Valli in de Four Seasons en de Silver Star. Normaal zingt Frankie Valli echt alles bij de band. Maar deze keer was het de drummer Gary Pulci. En dat kwam mede omdat Valli toen leidde aan een autosclerose. Dus een aandoening in het oor. En de operatie in de jaren 80 herstelde gelukkig een groot deel van het zijn gehoor. Hij zingt wel mee op de achtergrond, maar in dit nummer Silver Star is hij niet van de voorgrond. En het gebeurde ook nog eens een keer met Over the Nacht, Over the Night. Daar was toen ook de drummer, de zanger. En zijn we er aan toe? Hebben we het een beetje nodig, oftewel... En die knalt zeker wel. Nog even 35 seconden nadenken. Welke plaat?
1: How can he just let you walk away? Just let you leave without a trace. When he stand here attacking every breed with you. Oh, you read only one who really knew at all. How can you just walk away from me? When all he can do is watch you leave. Cause the VRA shared the laughter and the pain and even shared the tears. You read only one who really knew at all. So take a look at me now. Oh, there is just an empty space. And there is nothing left here to remind me. Just the memory of your face.
0: Ja, de muziek is natuurlijk niet zeg maar de aanleiding of de hint. Het is gewoon een achtergrondmuziekje. Is er iemand even hier die zich wil voorstellen? En straks hebben we dan daarna de knalde knijter. Dus nog even geduld. 4 minuutjes en 27 seconden.

0: Hartzeer en spijt na een mislukte relatie. Een wanhopige smeekbede aan een voormalige geliefde om terug te keren en de pijn te zien die het heeft achtergelaten. En er was veel gallens met de Against All Odds deze week. Deze week.
1: Knallende knijter. Knallende knijter.
0: Soms luister ze ook helemaal niet. Voor Eminem en My Name Is Marshall Bruce Mathers III. Want zo heet hij. Heeft een sadistische, gewelddadige alter ego. En dat heet Slim Shady. En ja, ach. Hij had dus een sample gebruikt van La Bicifre en I Got The. Maar die gaf pas toestemming voor het gebruik nadat hij bepaalde seksistische en homofobe teksten had verwijderd. Dus...

Ja, dit is gewoon 1-op-1, hè? Maar dit is dan van La Bichifre, helemaal gebruikt. En dan rappen we ons helemaal krom. Hebben we ooit eens een band gehad? Die had eens een B-kantje ooit eens opgenomen en dat klonk dit zo.

Dat was de groep de Orions en die had een A-kant. Dat was allemaal leuk, maar zou hij die B-kant uit moeten brengen. Maar dat werd voor de Searchers in 1964. En zij stelen de B-kant met een grote hit, wat hun A-kant had moeten zijn.

Een scheurs geschiedenis, de searches and don't throw your love away. Gewoon smerig met een B-kant vooruit gaan. Ja, nog hadden ze het zelf al moeten bedenken. Ik volgende uur nog drie nummertjes voor. Ja, die geef ik toch altijd weg. Doe ik nu ook weer.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
5: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
6: Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
4: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De jukebox.

Ja, hij heeft al meer hits dan zijn pa, Julio. Enrique Iglesias en The Rhythm Divine. En kan je de ritme voelen? Lang leven de muziek. Ah, daar gaat het nummer eigenlijk over. Georgia Smith was daarvoor met Dancing. En die heeft best wel een muzikaal repertoire die verschillende muziekgenres omvat. Ze groeide op in een muzikaal gezin in Walsall in het Verenigd Koninkrijk. En schreef haar eerste liedje toen ze 11 jaar oud was. Met een keyboard die ze van haar moeder had. Dit nummer heeft ze dan zonder keyboard gedaan. En niet dat van de moeder. Hebben ze gewoon zelf aangeschaft. Dan ze heeft wat centjes verdiend. Vandaar. Julien Clerc, elle voulait coup l'appel Venise. Ze wilde dat ik haar Venetië noemde. Ja, echt waar. Hij is een gondelier met zo'n gestreept pak en dergelijke. Julien Clerc. Maar hij werd ooit eens bekend door de Franse versie van de musical Hair. Hoe staat je hair erbij? Straks hebben we Dit is jouw land en mijn land. Maar nu, een potentiële partner moet niet zomaar opgeven wanneer ze avances worden afgewezen door haar. Door haar. It's been a long

0: Zo gezellig, hè? Trini Lopez en This Land is Your Land uit 1964. Zit een kleine geschiedenis aan, dan zou je al bijna kunnen zeggen, Willem, dat lijkt wel een...
1: Knallende knijter!
2: Knallende knijter!
0: Maar dat is het niet, het is eerder een...
3: Het is weer eens hoog tijd voor een vergelijkend warenonderzoek.
0: En dat is het zeker, want het heeft een heel klein verhaaltje. De plaat is ooit is als melodie gemaakt op de Carter Family, When the World's on Fire.

0: Barney.
1: Nou, de melodie hoor je wel een beetje in terug, maar eigenlijk hadden hun dat weer, en dit was het 1930, van de Alabama Four, and What You Gonna Do When The World's On Fire. Dat was een plaatje ervoor.

gehoord dat het erg eeuwenoud is, dit hele gebeuren. Maar, afijn, Woody Guthrie, die dacht in 1944... ik ga er gewoon even een hele andere tekst op schrijven. Wel de melodie gebruiken. Dus, afijn. Het eerste professioneel gebeurde was pas in 1956... maar dit was zijn eerste opname. This

0: naar geloof. Vindt het mooi, maar die is doof.
1: Dit is de Jukebox met Willem Bax.
2: Echt die vrede stad, dat is Le Ruc.

eerlijk. Ik zit met een koptelefoon op, maar dat rammelt wel hoor in die oren. System F 2001 en Mark Almond. Die hoort, ja, die ken je nog wel, hè? Van Soft Cell. En ook wel zijn soloplaten en dergelijke. Maar die deed even mee. En waar gaat het eigenlijk over? Je bent geliefde, maar er komt een kleine kink in de kabel. En toch vinden de twee zielen elkaar weer. Het zijn gewoon soulmates, soul on soul. Daarvoor hoorden we, zeg maar, Each and Everyone. En dat was een nummer van Everything But The Girl. Daar zit de zangeres in. En dat is Tracy Thorn van de groep. En die zat ooit eens bij een andere groep, Marine Girls. En deze Marine Girls, ja, die hadden het niet best. Want de tekst van deze plaat, Each and Everyone, gaat eigenlijk over de neerbuigende toon die veel mannelijke schrijvers gebruikten bij het bespreken van een groep in de Engelse pers. Dus het was niet dat je zegt, een liefdesliedje. Nee, zo zit het ook weer niet. Hebben we nog zeker wat te doen? Ja, ik wil wel even een classic draaien. Dat is al zo lang geleden dat ik die gedraaid heb.

0: Maar niet voordat ik even vertel wat er zondag allemaal hier gebeurt op de WWS Radio.
1: Het muziekparadijs. Easy Listening. Met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.

Soms zijn wij wel eens vroeger allemaal makkies. Wat is dit allemaal? Shy Girl heet ze. In het echt Blaine Muse. En ze heeft het over de spanning tussen diep verlangen en afstand. Alice heet het nummer. Cree Summer hoor je ervoor met Miss Moon. En Cree Summer is vooral een stemactrice, maar ook een gewone actrice. En zelfs ook nog zangeres. En ze is zowel Amerikaans als Canadees. Dit nummer werd ook medegeschreven door Lenny Kravitz, want zij is de peetmoeder van zijn oudste dochter Zoe, die Kravitz dus heeft met een relatie uit Lisa Bonet. En die was weer vroeger bekend van de Cosby Show. En samen zaten ze, Cree Summer en Lisa Bonet, in de spin-off van Different World. Helemaal baar gepraat. Waar ging het nou Miss Moon over? Nou, hoe het lichaam van een vrouw beïnvloed wordt door de stand van de maan, en om in die periode de liefde te bedrijven. Zo. Don't take away that from me, hè? En dat kan ook gewoon met muziek, hè? Jemig. Heaven was missing an angel, maar dit is Don't take away the music.

0: Actrice en zangeres uit Australië, Kylie Minogue en In Your Eyes 2001. Seksuele verleiding met een slimme verwijzing naar de eerdere Minogue van Spinning Around. Hoor je die? Dat was deze. Dat deze even zeg maar in de tekst zo voorbij laten komen. The Foreign Affairs en Don't Take Away the Music. Ja, als dat het enige is wat je nog hebt. Maar ze hebben wel iets, heel klein beetje geleend. In 1972 hadden zeg maar de OJ's hadden een nummer Backstabbers. En dat viel me eigenlijk niet op, totdat ik het eigenlijk eens een keer naast elkaar legde. Even 7 seconden kun je het gewoon horen en dan klopt het wel. Te ver was dit. Ja, nou ja, mag gewoon duidelijk zijn dat het gewoon iets heel anders is. Het laatste stukje, ja, ik moet eigenlijk heel wat dingetjes uitleggen. Zij deed het eerste in 1951.
1: Tra-la-la, twiddly-dee-dee, it gives me a thrill to wake up in the morning to the mockingbird's trill.
0: Nou, dat was mooi. Dat was 1951. En dan hebben we het over Patti Page. Maar in hetzelfde jaar deden Les Paul en Mary Ford hetzelfde. When the

Maar in feite is het een Zweedse wals. Livet et Finkogarna door Carl Jolarbo in 1915. En daar is zeg maar heel deze Mockingbird Hill op gebaseerd. Nou, dat is allemaal leuk, maar dan heb ik er maar eentje uitgezocht. Talalala. Net hoe je het wil. We gaan eruit met de Miggle 5 en inderdaad de Mockingbird Hill, de versie uit 1969.

september gaat je ochtend aan. Tim en Luc starten je dag met lekkere

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
3: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
2: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: T-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
2: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
1: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend.

Wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Luke hier van Wakker Worden met Tim en Luke. Hebben jullie al zin in een nieuwe ochtendshow?
1: En Timmy aan de andere kant. En ja, we hebben er zin in. En ik hoop jullie ook, want wij gaan jullie lekker wakker maken van 7 tot 10 elke werkdag.
0: Yes.

0: start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Hit Snap. Je geniet lekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits. Lekker de zomer door met de WOS.

0: start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, met onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg

Een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetballers van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.